0: Ik moet de body van mijn body.
1: Zeg nou maar zijn.
0: Zie moet de body. Of ver kus pa iolo kus iai. Nee, tuo Jacopo. Waar kende ois ik kus kie kus iole tuo. Apele amore tuo is akko. Ai eila le met bouw nog kawoi. Ole is kau meio de tuo Jacopo.
1: Pavongo jatuh sih mas, tu siro mawai pelapung oleh tua Yakopo.

0: Ja, wat is het voor jullie zijn?
1: Ik hoor dat ze ooit in Soede. Waarom zou jij je Soede? Kom eens in Soede, kom lang mee uit.
0: Ik zie.

0: Ja.
1: Ole,
0: oi, ja zou nog mais. Mijn volgende zou nog mee zijn.
1: Nee, loop een serie dingen wat voor.
0: Blijf wel op serie. Mogelijk al tia.
1: Tia.
0: Lima.
1: Ojitia.
0: Ojono.
1: Ojitia.
0: Kaltia ojono. Lulu ina tangata e tau sara sara ina ia le ulangia le tua. Mm.